0: Ben ik weet iets van zijn.
1: Go for 332.
0: Yeah, this information. I'm starting CPR on the patient.